0: het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de baby shower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys, here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De Muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, daar zijn we dan weer met een uurtje De Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, de muziek die staat weer volop centraal. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
14: Ron?
13: Ja?
14: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
13: Jij krijgt heel wat nummertjes het komende uur voorgeschoteld. Dus neem een kopje koffie, een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal over je heen komen.
15: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.

daar kun je alles onder verstaan. Ik denk met name aan het werken. Als je aan het werk bent overigens, zou ik zeggen, werk ze. Neem het er even van. Geniet van een uurtje, de muziekfabriek. Dat was muziek van Craig David. En daarvoor zat Benny King, die lekkere gouden ouwe Stand By Me. En we begonnen met de drie J's en de stroom. Het Nederlandstalig lied mag zeker niet ontbreken. De zon die

0: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
1: We zijn dit keer uitgekomen op het jaar 1994.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit is van Bon Jovi. Die heet Always, hoogste positie, nummertje 2, aantal weken 9. En die kleine hit is van Gloria Estefan. Die heet Turn the Beat Around. Het is een cover uit de jaren 70. Ze stond toen nummertje 40 en dat deed ze 4 weken lang. We gaan terug naar de lijst van 26 november, week 48, oftewel 1994. En we beginnen met die grote hit van Bon Jovi.

heel oud liedje uit de jaren 70 gedaan door Maxi Nightingale volgens mij. Als dat niet zo is, nou hang me er niet aan op. Moet je zelf maar even nakijken via het internet. Dit was de kleine hit van Gloria Estefan. En de grote hit was nogmaals van Bon Jovi. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Dat doen we met als laatste Brian Ferry.

0: En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje. Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat is zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80, Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black en viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto en vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville, vlakbij Nashville, vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country-genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de glamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een country-beweging met onder meer voortrekkers als Graham Parsons, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert. In 1971 bezing Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze pakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newty Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash.
1: Jukebox Classic.

0: blind because you're mine. I walk the line.
1: De legendarische Johnny Cash. En ook jij mag er eentje aanvragen. De Jukebox Classic. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: eerst en tegelijkertijd lekker temperamentvol. Deze van Mecano, Hijo de la Luna. Daarvoor zat Agneta Falskog. Je vraagt je misschien af, wie is dat dan? Nou, die maakte vroeger deel uit van ABBA. En dat is die blonde zangeres. Je hoorde haar met The Heat Is On. En we begonnen met een liedje uit het jaar 2000 van Robbie Williams en Rock DJ. Heb je een voorkeur voor een oude lullenplaat? Ga dan even naar de website.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn
2: Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes.

0: Leute, lieve Leute, Leute van Hoitje.
1: Het was 1970, zeg.
0: Dozy, Vicky, Mick en Titch op één plaat in Tonight Today.
2: Dit was de Middle of the Road Show.

and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Roos en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes. En

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamprooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 wel eens. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keuze. Allereerst deze tante, toen nog jong en wild, Patricia Pai. En hoe leuk!

0: Uit het hoesje, ja, inderdaad, ook zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Pai, vrienden. Heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja! En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heart in?
1: Een fijne voor achter de keuken voor
0: de Songfestival-overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. I miss your freedom.
1: Dit is

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom komt deze aangeloot? Dan gaat hard. Het werd nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in de Kikkerlandje Nederland.

Die jongens zien timmeren langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd op deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen, onder het stof.

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle zong met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom, die zojuist hoorde met een dikke.

onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak. En natuurlijk Charlie Town. En dit allemaal met haar Pilot of the Airwaves. Prachtig nummer als je mij vraagt, jawel. En dat allemaal op jouw fantastische dinsdag. Misschien is het wel jouw verjaardag vandaag, je weet maar nooit. Wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. En hopelijk gaat het niet regenen vandaag. Hè? Want dan, ze hebben me verteld, als het begint te regenen, wel, dan stopt het niet meer. Nee, inderdaad niet. Hier is Piel Zadora. En dit allemaal samen met Jermaine Jackson natuurlijk. En met zijn When the Rain Begins to Fall.

1986, hele groetigheid voor Pia Zadora. En dit allemaal met, samen met de man van de Jacksons natuurlijk, hè? Jermaine Jackson. Als we het nog even over de Jacksons hebben, wie denk je dat de Jacksons heeft ontdekt? Was het Diana Ross die het ontdekt heeft, of was het iemand helemaal anders? Wel, als je een mening hebt, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Want we zijn een klein beetje op zoek naar de waarheid daarover. Ja, inderdaad al. Straks ook nog het geetste nieuws van toen natuurlijk, hier op jouw radio, op jouw fantastische radiostation. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets. En ik heb geen mooi plaatje klaarstaan. Hier is Timmy Swims en Hammer to the Hornets. Ja, inderdaad.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Het is inderdaad tijd geworden voor het Lunchbreak Breaking News van toen. Iets over het tijdstip van 12:30 geworden. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan naar de tijd van Prince naar Engeland. Met zijn 37e single The Most Beautiful Girl in the World scoort Prince voor het eerst een nummer 1 hit in Engeland. Heeft zijn naam inmiddels alweer veranderd in een niet uit te spreken symbool. Ja, dat symbool kennen we allemaal ondertussen, hè? Inderdaad wel. Hier is Prince en zijn Most Beautiful Girl.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

lekkere grootheid natuurlijk. En juist naar de zon, na de zomer, ja. Marshmallow, en dit allemaal met zijn Another Drink. Ja, veel drinken moet je natuurlijk wel doen in de zomer als het warm is natuurlijk, hè. Maar ja, die drinken heel het jaar door veel, denk ik. Heel inderdaad wel. Hier is Alex Warren. And Before You Leave, van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Tot eerst.

0: uit de zomer van 26 heeft ons wel heel veel nieuwe platen meegebracht natuurlijk. Hè. Inderdaad wel hiervoor in de lunchbreak om te draaien natuurlijk. Alex Warren en Before You Leave Me. Nog niet weglopen.
1: Patrick, wat zit er vandaag?

0: hele vroegheid voor de mensen van Guys and Dolls natuurlijk. Ze waren lekker met z'n vieren. Twee dames en twee heren. Lekker in twee gedeeld. En dit allemaal met hun I Heard It on the Radio. Je weet het wel, hè? Inderdaad wel. Hier hoorde ze allemaal eerst aan die voorbij komen in de lunchbreak. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP of onze artiest van de week wel. Dat is Willy Sommers. Hier is hij met z'n als een leeuw in een kooi.

fijn dat we deze week een lekkere Belgische artiest natuurlijk. Ja, en dan wel. Willy Sommers en onze Leeuw in de Kooi. Nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week. Als je een goesting hebt, ja, of als je tijd hebt, dan mag je altijd ook eens mailtje sturen. Met welke artiest van de week dat je wel eens zou willen horen. Je bent altijd welkom natuurlijk. Hier is Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: Dat opname heeft hij zeker wel, ja. Het goede donderen en keulen, denk ik. Inderdaad wel, dat was Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van vandaag. Wel, hier is hij, Gerard Cox en de Lichtelaaier. Morgen ben ik er weer, morgen woensdag. Dan kunnen we de week in twee natuurlijk. Inderdaad wel, bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan!

0: deze hel.
1: Dit is iTunes Radio, op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
1: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: ons zeggen ze West. Of hoe gaat die? How do you do? Van Roxette.
1: Dit is een nieuwe hits en classics. Met Benny Zwart.
0: Daar begon het mee vandaag op deze 15 september. Lekker zwoel. Gisteren nogal. Een uurtje hits en classics. Daarom ben ik gekomen. Als tweede dit mooie ding van Talk Talk. U hoort het?

0: een prachtige versie. Steven van Dom. Een online contentmaker en DJ. Vooral bekend van zijn muziekmixen. Op platforms zoals YouTube en Mixcloud. Maakte deze remake van Talk Talk. En Such a Shame.
1: I turn radio.
2: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
0: Wordt dit ook nog vandaag een klassieker in dit uur. En dat is er zo eentje. Royce and Royce. En Car Wash. Onderweg Nena. En we gaan op Nederlands. Met eentje van Doe Maar.

20 over 1 met de Nederlandse popgroep Doe Maar. Het was toen 1983. Geschreven en gezongen door bassist Henny Vrienten. Het nummer Pa. Universeel herkenbaar. Generatieconflict tussen vader en zoon. De zoon zingt dat hij niet is geworden wat zijn vader voor ogen had. Ik had hem beloofd, hè? De nieuwste. 18 in love. Van de Lumineers.

geschreven en geproduceerd door het legendarische succesteam Harry Van en George Young. Die George Young was de oude broer van ACDC-leden Agnes en Malcolm Young. Ze zaten ook achter zijn allergrootste wereldhit van John Paul Young, Love is in the Air. Dit was nog uit 1976, Standing in the Rain. Tot aan de paardenplaats,

Ze vormden meer dan 15 jaar samen. Het pop- en rockduo. Vooral in de jaren 70 en 80 hadden ze wereldhits. Zoals Man Heater en Rich Girl.

van de jeugd van tegenwoordig. Er is weer heisa rond het hoofddoekreglement in de provincie Oost-Vlaanderen in België. Er is een leerkracht die weigert het hoofddoek af te zetten. Hij werd ontslagen, of ze werd ontslagen, door de provincie.

was meteen de voorlaatste voor vandaag. Twee Belgen en Lena Lena. Straks na 2 uur, Made in Holland hier bij iTunes. Ik laat je nog met deze aha. En The Living Daylights. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie

0: zie meer dan de meerderheid die beslist en vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: Nu op iTurn Radio.
3: Made in Holland.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: This is your iTurn Radio.
5: And now on iTurn Radio.
6: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now.
4: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.
6: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

0: harte welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 15 september 2026. Die derde dinsdag van september. Je hoorde de Tom Poesplaat van de week, Dusty Springfield. En het nummer Son of a Preacher Man kwam uit op single 8 november 1968 met aan de B-kant Just a Little Loving. Je vindt het op haar vijfde studioalbum Dusty in Memphis. En donderdagavond even over de klok van 8 staan er nog twee mooie nummers van dit album klaar voor je. Die niet op single zijn uitgekomen in het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Maar eerst pakken we vanavond die muzikale tijdmachine maar eens voor je beet. Rugnummer 454. Start zo met Rollator hits uit de jaren 70, daarna 80. Beatles staan erbij, Alarmschijf van een half eeuw geleden. Nummer uit de Nederlandse top 40 van een half eeuw geleden. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel deze week Is This Love? En de keuze ging tussen de heer Frankie Miller en de band genaamd Whitesnake. En in het tweede uur van de muzikale tijdmachine starten we met de Rollator hits uit de jaren 90. De Zero's komen ook nog langs voor je. De Rolling Stones ook. De jarige artiest Jackie Graham. Maar we starten met de Rollator hits uit de jaren 70. Op 15 september 1975 ligt hij klaar bij je plaathandelaar. Het album Wishing You Were Here van de formatie Pink Floyd. Je hoort de titeltrack. Ik zeg nogmaals van harte welkom vanavond hier. 7 minuten over de klok van 7 bij de muzikale tijdmachine.
1: Remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah.
2: No, it is it.
1: I'm sure of it.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1973.

Saxon, maar what you call it, exact. Je hoorde de single No Easy Road. En dit is van de band Wishbone Ash. Dit nummer vind je op het album Wishbone 4. En No Easy Road is de eerste single van dit album. De tweede heeft trouwens de titel So Many Things To Say. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers. Maar die zijn ook niet op single uitgekomen, alsjeblieft. Het zijn dus inderdaad albumtracks. Zo heet het programma ook. En voor nog veel meer muziek uit de jaren 70, ben je morgenavond al welkom even over de klok van 8. Bij het tweede deel van de Rock'n'Roll at 70 show. Nu tijd voor de band van de maand. De maand september. Nanda Maas heeft gekozen voor de band Styx deze maand. Je hoort zo het nummer Renegades. Staat op het album Pieces of Eight. Is hun 8e studioalbum. En het kwam september 1978 uit. Renegade is de 3e single. Want daarvoor zaten nog Blue Collar Man. En Sing for the Day. Maar dit is Renegade. Oh.

0: inmiddels 24 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Je hoort de Beatles, inderdaad, met Love Me Do. Vandaag in 1962 brengen de Fab Four een bezoek aan de Daily Mail in Londen. En hebben bij deze krant een interview met de heer Peter Jones. Het onderwerp. Hun eerste single, inderdaad met de titel Love Me Do. Het zou 5 oktober 1962 uitkomen. En meneer Peter Jones zei achteraf dat hij de Fab Four, nou ja, een groep van niets vond. Eigenlijk helemaal niks. En daarmee staan wij vrolijk met onze muzikale tijdmachine. In het geweldige jaar 1962. Ik ga naar 1976 toe. Je wordt er nummer 1 uit de tipperaden. Deze week hoor je Appie West met het nummer Memory of Life.
1: Hey, hey, hey, hey. Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

De heer Lou Rawls met het nummer You'll Never Find Another Love Like Mine. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 38 tot en met week 46. Totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 14, waar het 2 weken stond.

0: plaat van vandaag hoorde je Dolly Parton. Jawel, opnieuw uitgebracht haar Jolene en geremasterd. Hij staat deze week op nummer 34 in de Nederlandse top 40. Nu tijd voor Rolator Hits uit de jaren 80. We blijven nog even bij de top 40, want 15 september 1984 kwam op nummer 32 binnen het nummer On the Wings of a Nightingale. Hier zijn de Everly Brothers.
1: ...1984.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1989.

0: nummer Let Love Rule. We zijn klaar, jongens, inderdaad. Dat is van Lenny Gravett. Staat op het album met dezelfde titel. Zijn debuut studioalbum. Het nummer dat je hoorde kwam uit op single 23 juli 1989, om precies te zijn. Daarna kwamen nog vier singles. I Built This Garden For Us, Mr. Cab Driver, B and Does Anybody Out There Even Care? Alle vier deze singles kwamen uit in 1990. Donderdagavond, na de klok van 8 uur, staat dit album ook klaar bij Album Tracks, maar dan met twee nummers die niet op single uitkwamen. Tijd voor het item A Song With Directions in the Title. En ik begin met de heer Tony Crystal. Christie, moet ik zeggen, met het nummer Is This the Way to Amarillo? En dan de Poppy Family featuring Susan Jack met Which Way You Going, Billy? Vragen, vragen, vragen, vragen.
1: ...1971.
0: Ik weet het

0: little hot ride. Together, rock your little hot ride. Ride it, yeah.
1: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
2: 1991.

0: Nee, maak het maar rustig af. Ik heb zat tijd. De Guns N' Roses met het nummer Don't Cry kwam uit op single 2 september 1991. Maar je vindt het natuurlijk ook op het album Use Your Illusion Number 1. Hun derde studioalbum. En de twee andere singles die erna uitkwamen hebben de titel Live and Let Die. En natuurlijk daar is de November Rain. Maar die draaien we nog niet in september, toch? Nee. En van het album Your Illusion Number 1. Ja, daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van die niet uitkwamen op single tussen 8 en 9. Bij inderdaad album tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 8 oktober 1948 in Queens in New York City. Overleden 15 september 2004 aan de gevolgen van kanker in Los Angeles, Californië. Zijn naam John William Cummings. Je hoort hem samen met de Ramones, waar hij van 1974 tot en met 1996 lid van was. En je hoort het nummer met de titel I Got A Lot To Say. Johnny Ramone mocht slechts 55 jaar worden.

Klaar? Mooi. Je hoorde de Rolling Stones met Flip the Switch. Ik heb hem net overgeknald. Vind je op het album Bridges to Babylon. Tijd voor dit.

0: Jawel, tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Jacqueline Graham, vandaag geboren in 1956. Mag dus precies 70 kaarsjes uitblazen, alsjeblieft. Geboren in Birmingham in Engeland, singer, songwriter, record producer. Maakt haar muziek sinds 1977 en doet dat in de stromingen R&B, dancepop, British soul, house en pop. We gaan naar de muziek. Hier is het nummer Breaking Away.
1: ...1986.

0: 4 minuten voor 8:30. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Daar is het deuntje, alstublieft. Je hoort de parelplaat van deze week. Elke week wordt die gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoor je Evelyn Champagne King met het nummer Love Come Down. Vind je op haar 5e studioalbum met de titel Get Loose. Dat kwam trouwens 11 augustus 1982 uit. Er kwamen totaal 4 singles van dit album. Love Come Down was de eerste. Daarna volgde Betcha She Don't Love You, Back in Love en de titeltrack Get Loose. En geen van deze singles kwam in de Nederlandse top 40. En geen van deze 4 singles kwam ook maar in de tipperaden. Raar eigenlijk, hè? Raar wurm, die top 40. Ik ga naar het laatste rollator hitsblokje wat ik heb staan voor je vanavond. Vandaag in 2003 brengt de heer Robert Palmer een kort bezoek aan Nederland om zijn nieuwe album Drive te promoten. Hij gaat langs bij Radio 2, Radio Veronica en De Tros. En daar wordt het interview opgenomen voor het programma Poster, gepresenteerd door de heer Tom Mulder. Het zwarte randje aan dit verhaal is dat 11 dagen daarna hij overlijdt. Niet Tom Mulder, nee Robert Palmer. Op 55-jarige leeftijd in Parijs door een hartstilstand. Van dit album Drive hoor je het nummer Who's Fooling Who. Hier is de late great Robert Palmer.
1: ...2003.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1984.

0: heerlijk duister nummer in het item Hey Mr. DJ, Where's the Bass? We hoorden Joy Division met het nummer New Dawn Fades uit 1979. En het vaste ingrediënt van Joy Division is wel de basgitaar. Dus er zijn heel veel nummers die je onder dit item kwijt kunt. Gaan we niet doen. Nee, volgende week weer wat anders. Daarvoor hoorde je David Sylvian met Red Guitar. Kom uit op single, maar komt van het album Brilliant Trees. David zijn solo studio album, jawel. Zijn debuut studio album. Kwam uit 25 juni 1984. Wij kijken naar de klok. Het laatste nummer duurt 7 minuten. Dus ik zeg, het is tijd voor dit.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: We zijn inderdaad al aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer en hij is deze week van Grand Funk Railroad en draagt de titel Paranoid. Nee, is niet een cover van. Dit nummer kwam uit op single, maar staat op het live album, het dubbel live album moet ik zeggen, dat uitkwam 16 november 1970. Een donderdagavond bij Album Tracks tussen 8 en 9 heb ik nog twee live nummers van dit album. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond en natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne avond. Dinsdagavond nog met hopelijk lekker veel muziek op de radio, alsjeblieft. En zeg tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Of tot morgenavond even over de klok van 7. Voor het nummer The Rock and voor het programma The Rock and Roll and 70 Show. En natuurlijk donderdagavond Bart's Guitar Platform, gevolgd door inderdaad Album Tracks. Hey, een hele fijne radioavond verder, zeg ik. En tot de volgende week wat betreft de muzikale tijdmachine. En joep doei!

iedereen genieten van de bakjebeer. Ga naar de dichtstbijzijnde Sabine en haal daar je bakjebeer en maak kans op meer. Spaar ze allemaal, ook de broertjes en de gang. Knip de bon uit, vul deze in en gooi hem weg. Iedereen heeft hem al, jij nog niet. De bakjebeer, want zo'n cap

0: Hi, met Eindhoven Radio.
1: Ja, hoi met Hanneke.
0: Hoi Hanneke.
1: Ik lig nu te luisteren naar je en ik word zo opgewonden van je.
0: Ja, gaat het wel lekker met je?
1: Ja, het gaat heel lekker. Ik vind het fijn je stem te horen.
0: Ja, maar Hanneke, dan hoef je toch niet te bellen? Die hoor je zo ook wel.
1: Dat is zo, maar dan kan ik je niks vertellen, Tim.
0: Nou, ik geloof dat je me nooit veel te vertellen hebt, of heb je wat leuks te vertellen?
1: Nou, ik zat laatst mijn oksels bij te werken. Toen sloeg mijn tondeuze vast, dat deed best pijn.
0: Ja, dat geloof ik.
1: En nu krijg ik hem niet los. Ik loop al weken met die tondeuze onder mijn arm.
0: Nou, op zich wel handig. Dan heb je altijd dat ding bij de hand.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar ik weet niet zeker of die tondeuze onder de douche mag. Dus ik stink een beetje.
0: Nou, gelukkig ruik ik je niet door de telefoon. Ja, maar wat moet ik daar aan doen dan?
1: Heb jij misschien een tip voor me?
0: Ja, natuurlijk. Koop een nieuwe tondeuze en hang die onder je andere oksel.
1: Ah, bedankt. Daar kan ik wat mee.
0: Ja, prima Hanneke. Ik ga weer verder hoor.
1: Oké, lekkere vent van me.
0: Ja, later. Doei.
1: Tot later weer.
2: iTurn Radio.
3: Zo, dat was een oud gesprek. Dat was uit 2013, mensen. Het prille begin van de iTurn. Whitesnake was trouwens ook de eerste plaat die werd gedraaid volgens mij. Maar niet deze. Maar Boom 238 vroeg deze aan. Whitesnake met Is This Love. Met ham en kaas natuurlijk erbij. Hè. Zo voor jouw weekend rond met een gat in het midden. Van die plaatjes, hè.

Prem dat hij het ondertussen gevonden heeft, die liefde. Whitesnake, Is This Love? Uit 88 stond 5 weken in de top 40 met 23 als hoogste notering. En dan zometeen een loose end met Hanging on the String in een iTunes edit. Eerst deze fresh dance mix van Prince met Pop Life. En Mark vroeg het aan, hè, die zei het in de chatroom. Dus ik neem aan dat het een aanvraag is. Ja, er staan vraagtekens bij, dus dat moet wel.

tegen van Esther van 23 jaar. En ze zegt, ik ben nu 7 maanden bij mijn vriend, maar hij kan de kleine man in de kano niet vinden. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daardoor ben ik verslaafd geraakt aan een speeltje dat altijd werkt. En we gaan binnenkort samen op vakantie naar Spanje. En ik wil niet dat hij 's nachts wakker wordt van het gezoem. Kan ik hem wijsmaken dat er hele grote

0: uit 1985. Haalde trouwens geen top 40, deze van Suzanne Vega, Marlene aan de Wall. Ja, dat doet deze wel, maar die komt ook weer uit 1985. Live and Kicking natuurlijk, van Simple Minds. Heerlijke plaat, rond met een gat in het midden. En dit is zo'n plaat die gaat wel prima zo in het begin van je weekend, dacht ik, hè? Ja.
1: You turned me on.
0: Ja, precies, dat dacht ik al wel.

Mark vroeg of ik tijd had voor Swing Out Sister met Surrender. Ik heb even gekeken, maar nee. Nee, die is al geweest, hè, ondertussen. Dus dat ging lekker. Wat ook lekker is, dat is deze plaat. Heeft iets mee te maken, schijnt. Het lijkt er namelijk nogal op. Lois Lane met It's the First Time in de Verte dan. Ja, ik snap het wel, hoor. En wat is dat fijn, hè? Wat is dat lekker, toch? Ja, dat zijn van die plaatjes. En je weet het al, rond. Met een gat in het midden.

over. Ja, zit je er klaar voor? Ja, ik zag hem. Ja, je had hem aangevraagd in de website dit keer. Dat is ook knap gedaan. Vanaf kanaaltje 13 op je wolkje. Ja, hoe dat weet ik niet, maar het is gelukt hoor. Ik ga iedereen de groeten doen in de chatroom. En voor Moon een dikke knuf. Dat sowieso. En ja, ik zag dat je weer een oude vertrouwde hebt gepakt. Weet je wat?

102 FM. Bel 020-184-168. Of Free Radio Rotterdam. Zet hem erop en sloop die knop. Die zat op 105.8 trouwens toen de tijd. Jaren 80 werk. En ja, daar kwam ook deze plaat langs natuurlijk van de Mitter. If I Was, want dat was 1985. Toen zat die zender nog zeker in de lucht. Ja toch, ik hoop het wel toch.

Goede muziek, zonder flauwekul. Luister naar Galaxy Radio. Galaxy Radio, het meest gevarieerde en daarom nu al het meest beluisterde vrije radiostation van Zeist en omgeving. Hoor jezelf en luister ook naar de 95.3 MHz FM.

Meehuis op de zang. Hij heette ook wel Freddie McDoodle, maar ook McDoodle. En in 1973 had hij een hit met Drink, Liza, Drink. En die ga je nu horen.

Het Janet Jackson sample, zegt Mark. The Blow Monkeys, Does It Have To Be This Way uit 1987. Wat een fijne plaat, hè. Ongelooflijk, zo lekker het weekend in. En we begonnen met Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen.

0: Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het centrum een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
1: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten.